0: vastgesteld. De maatregelen volgen nadat twee meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt, een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Taalgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En nou maakt het

0: Jazeker, en dat geven we mis, maar we gaan nu het volgende doen.
1: Dit is Radio Emmeloord.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Uit de veren met Freer de Vries.
0: En die zegt goedemorgen. Dat ging even een beetje mis zo meteen. Zo net. Want we draaiden hem even van een ander product dat we gewend zijn. Goedemorgen uit de veren voor 4 september 2026. Het is 6 minuten over de klok van 7 uur ermee. En gewoon een reguliere uitzending weer van uit de veren. Vorige week stonden we stil bij het stappen van de zeezenders. En nu ja, zijn we toch wel weer wat verder en gaan we ook we gewoon verder met de muziek. Zoals we gewend zijn hier op Radio Emmeloord. We begonnen dus met Aquarius uit de film Hair. En dit is Elbow. Een Seldom Seen Kid album. 2008 hoor je One Day Like This.

0: Elbow, 2008. Toch ook alweer een tijd geleden. One Day Like This, hier hoor je ze allemaal.
1: Weet je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Amyloid. AM747.
0: Dit is Full House. En volgens mij zong Frank Kramer hierop mee. Die later quizmaster was bij de KRO op de televisie. Hier is Full House.

0: Benny Nijman, waarom fluister ik jouw naam nog? Een grote hit uit 1985 en dat was toen dankzij de zeezender Radio Monique.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.
0: En daarvoor hoorde je Standing on the Inside van Full House. Zo, even lekker terug in de tijd met Chris Stapleton. Prachtige Tennessee whiskey.

0: she was there.
1: Ik heb het nooit geproefd, maar het zal best heel lekker zijn. Tennessee Whiskey van Chris Stapleton. En zo kan je even heel lang doorgaan, maar dat doen we niet. We gaan verder. Mocht je willen reageren? Uit de veren 747@gmail.com. Dus uit de veren 747 apenstaartje gmail.com. En dan komt het vast aan hier. Dit is Axel Rudy Pell. Een hele mooie rock ballad. Dit is The Temple of the King.

0: Axel Rudy Pell. Uit 2010 en The Temple of the King. Beetje heavy misschien op de vroege ochtend, maar ja, het is ook half acht. Dus als je onderweg bent, dan is het ook wel weer lekker om dit in de auto te horen natuurlijk, hier op Radio Emmeloord.
1: Onbekend, maar niet onbemind.
0: En dan hebben we er eentje gevonden uit 1974, want ik had toen heel veel plaatjes opgezocht vorige week om een heel uur te draaien. Maar ja, ik had er veel te veel natuurlijk. En dit is er eentje van Caterpillar, Let Your Hair Hang Down.

catapult. Later zouden ze hun naam veranderen en dan werden de Rubberen Robbie. Maar in de jaren 70 hadden ze een aantal hits onder de naam Catapult en dit was er eentje van Let Your Hair Hang Down. En we blijven even in het prachtige jaar 1974. Om de reden die ik zo net al zei. Deze is een beetje rustiger. Dit is Gordon Lightfoot.

0: Sundown, Gordon Lightfoot uit 74. Ik vind het toch wel leuk hoor, om er even op door te gaan op hetzelfde jaar. Ook met het oog op wat er afgelopen maandag 52 jaar geleden gebeurde, dus vandaar.
1: Dit is Radio Amyloid. Amyloid. Op DAB Plus en wereldwijd online. Amyloid.
0: Want deze kon ik vorige week niet helemaal draaien. Klinkt niet helemaal goed, dus doen we het nu. Ook uit 1974. Peter Koelewijn en zijn Rockets. En dit is natuurlijk Veronica, sorry, goedemorgen.

Nou, dan maar bijna helemaal. Veronica, sorry, van Peter Koelewijn. Hier op Radio Emmeloord. En ik sta het nu net even verkeerd. Zo, dit is beter. Hier is Armand.

0: toepasselijk is het nog steeds. In 1967 al en nu weer Blommenkinders van Armand.
1: Dit is Radio Emmeloord. Op Middengolf 747 AM.

0: Charlie Dore, Pilot of the Airways. Nou, als je een verzoekje stuurt, dan draaien wij hem. Daar zijn we niet te beroerd voor hier op Radio Emmeloord.
1: Bij de volgende toon is het 7 uur 47 minuten precies.
0: Ja, één minuut later, maar hier is de nieuwe single. De nieuwe album draaien we er eentje van niemand minder dan Carly Simon. Do It Again.

En zo eindigde die Do It Anyway, heette die trouwens. Ik zei het ook helemaal verkeerd net in de aankondiging. Do It Anyway van Carly Simon. En dat komt van haar nieuwe album. En dat heet Comes in Waves. Zo. De rust is over. We gaan er eentje draaien van Death Cab for Cutie.

0: Northern Lights. Hoor je van Death Cab for Cutie hier op Radio Emmeloord. En dat gaan we nog eens een keer vertellen aan je.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
0: En ook deze wou ik vorige week draaien. Dat lukte niet helemaal. Dus daarom nu. Chai Coltrane, You Were My Friend. You came in my-

forget it all, but I don't think that we

Jay Coltrane en You Were My Friend. En dat was de laatste van dit uur. Zometeen het nieuws en het weer. En daarna zijn we terug voor deel 2. Tot zo.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het Planbureau Marco Hekkert verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in Nederland. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En nou met de vierde!
3: It's summertime!
4: Love non-stop.

0: vieren met Freer de Vries.
1: En inderdaad, deel 2. Het is bijna 9 minuten over de klok van 8 uur. Nog een uur bij je met Uit de Veren. En we begonnen natuurlijk met Plop Non-Stop. En je hoorde Playing on the Radio van Guess Who. Nou, dat doen we natuurlijk graag. En daarna Falling In and Out Love van Johnny Nash. En de fans van Leo van der Goot die kennen dit nummer heel goed. Want hij gebruikte dit heel vaak als zijn, een beetje als zijn tune, geloof ik. Een beetje wel, ja.
0: Uit de Veren, Freer de Vries.

0: Judge Dredd hoorde je in Big Seven. Een plaat die vaak werd gedraaid bij Radio Noordzee, vooral 's avonds in de Engelstalige uitzendingen. Dat was er eentje uit 1973.
1: Countdown. 7, 4, 7.
2: Dit is Radio Emmeloord op 1747 AM, DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.
0: En wij gaan naar Duitsland. De Duitse formatie The Scorpions. Dit komt van het album Crazy World uit 1990. Dit is Wind of Change.

Wind of Change. Over de veranderingen die toen in Duitsland plaatsvonden. Met de val van de muur en de hereniging van de beide Duitslanden. Daar ging dit over. De Scorpions hoorde je en Wind of Change. En ik wil het even hebben over Judge Dredd, die we zo net draaiden. Dat die s'avonds alleen op Radio Noordzee te horen was. Want de BBC wilde hem ook niet draaien. Er is zelfs een speciale versie van gemaakt en die heb ik.

0: tweemaal Dolly Parton achter elkaar. Je hoort eerst Jolene uit 74 en daarna uit 1983. Dolly Parton samen met Kenny Rogers in een nummer geschreven door Barry Gibb, die het ook produceerde. En dat kon je ook wel horen natuurlijk. Islands in the Stream.
1: Dit is Radio Emmeloord, het zomertrio.
0: Ik weet niet of het nog wel weer is voor op het strandmatje, maar goed. Vooruit, we houden het gewoon vol tot 21 september. Het draaien van het zomertrio. En we beginnen deze keer met Tony Esposito. Of Tony Esposito. Ja, ik kom er niet meer uit, maar het maakt niet uit. Papa Chico.

postbootkantoor heb, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten als een veulen dat op hol slaat in de wei. Ik kan me niet bedwingen en ik spring over de heuvel. Ik trek mijn jas

0: wind en zeilen van Splitsing. En we gaan het zometeen nog een keer proberen met Tony Esposito. Of, dat lukt me nu wel in één keer. Tony Esposito of Tony Esposito. En daar begonnen we mee met Papa Chico uit 1987. Daarna Luc Bral. De Vlaamse zanger Luc Bral, overleed in 2020. In 1974 had hij een hitje met Hey Hey, het is zomer. En daarna natuurlijk Splitsing. En die kwam uit 1985 in Wind en Zeilen.
1: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
2: This is Colourful Radio Emmeloord.
0: Veronica, die kreeg wat meer zendtijd op televisie, eind jaren 70, 77 ongeveer. Daar hadden ze natuurlijk Operation Petticoat en wat videoclips en Starsky en Hutch, maar ook een natuurprogramma. En de voice-over was Ton Lensink en daar zat ook vaak deze muziek onder, instrumentaal dan. Dit is Judy.

0: kun je je een beetje voorstellen. Dat je deze muziek hoort, ja, zonder zang dan, maar dan die prachtige, zware stem van Ton Lensing eroverheen. Dan worden de natuurbeelden natuurlijk nog mooier. Send in the Clowns hoorde je uit 1975. Hey, hey.
1: Freek de Vries op Radio Emmeloord.
0: Hier is Martin Solveig. Dat rijden we een beetje harder hoor. Hier is

0: Hey. Hallo, hoort u hier op Radio Emmeloord. Zometeen de volgende is Cutlers and All Alone, want het is...
1: Time for Gospel Rock.

Van het album Sea of Faces uit 2004 hoorde je Cutlass en All Alone. En dat was in de rubriek Time voor Gospel Rock. En nu weer helemaal terug naar 1968. Hier is Mary Hopkin en Those Were the Days.

0: Mary Hopkin, 1968 en Those Were The Days. En je hoort ze toch allemaal maar op vrijdagochtend.
1: This is Radio Emmeloord on DAB+.
0: And this is Lady Antebellum. The soundtrack, The Best of Me. Dit heet Falling For You uit 2014.

Lady Antebellum. Falling for you 2014, de ene na laatste voor dit uur en van dit programma. Zometeen veel plezier met andere programma's hier op Radio Emmeloord. En misschien tot morgenmiddag, want dan hebben we open dag tussen 1 en 5 uur in Emmeloord. In een buurthuis. Vanwege het 10-jarig bestaan van Radio Emmeloord. Dus ik zie je graag dan morgenmiddag terug. En anders tot volgende week vrijdagochtend om even over 7. We gaan er nog eentje draaien. Deze van Mac en Kitty Kishoon uit 74. Dit is Big Hello. Tot dan. Hoi.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en 2 agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laten de bedreigden weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de 2 voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en 2 agenten raakten gewond. Het planbureau voor de leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en 2 agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laat de bedreigde weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. Het planbureau voor de leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de 2 voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. De gouden klassiekers en de hitparades van jaren geleden. Dit is Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

0: Here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, hier is Tom Berghut. Welkom bij een hele nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met de heerlijke muziekjes van toen, uit die jaren 60, 70, 80, uit de vervlogen jaren van de popmuziek, roep ik altijd dan maar. En daarachteraan toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Heerlijke muziek vandaag. Uit die mooie jaren, de jaren 60, 70 en 80. Verderop in de show aandacht voor de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf, een treiterschijf of een sureshot in hit maken of een lieveling. We weten het nog niet, we weten het nog niet. Daar gaan we straks eens eventjes naar kijken welke plaat dat gaat worden. The Day I Met Marie, dat was de eerste plaat in de show van de Cliff Richard. En dan gaan we snel verder met de muziek. Heerlijke muziek van toen, zoals deze. Hier zijn de Beatles.

tijdloze muziek in programma 8. Natuurlijk een van de Beatles hier met Hello, Goodbye muziek. Doen we nog eentje uit de jaren 60, zoals deze. Hier is Davy Jones met You Go Your Way.

wel een apart plaatje of niet? Soms van Dave Jones met Yuko, Yuko Yahweh. David D, Dozy, Biggie, Mick en Kitty hier in de Gouden Oude Show met Don Juan.

0: Ja, dat is een heerlijke plaat, of niet? Soms deze van Davy D, Dozy, Mickey en Tits. Ja, ik moet het goed zeggen. Met Don Juan.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Ja, zo'n lange tekst, dan moet er altijd goed over nadenken. Davy D, Dozy, Mickey, Mickey en Tits. In één keer goed met Don Juan. Zo, heb ik het helemaal goed gedaan. Tijd voor een heerlijke disco knalplaat uit het jaar 1978. Ik heb het natuurlijk over Ella Labionda.

Eentje voor jou en ja, eentje voor mij. Hoogste tijd, dames en heren, voor een iets van de zeezenders van toen. Hier is een Veronica alarmschijf.

0: Hier komt Veronica's alarmschijf.
1: September 1973 bij Veronica, de alarmschijf van De Cat met Maribaya.

toen de tijd een alarm schijf op Radio Veronica. 22 september van het jaar 1973. De tijdloze muziek, of niet soms, van de formatie The Cats met Maribaya. Kriskras door elkaar heen, hè, dat is het motto van de Gouden Ouwe Show. Met zijn heerlijke muziekjes van toen, 1976.

is de formatie die ook bekend is geworden door Moonlight Feels Right of iets. Nog steeds in 1976 heb ik het over met Starbuck en I Got To Know. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show. En als je denkt wat een heerlijke muziek is, dat klopt, dat klopt. Dat is de muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Hier is Husky.

Husky was iets met de pretty Linda. Kriskast door elkaar heen, hè, van de jaren 70 naar 1969, de Hollies.

0: De Hollies, ja, die hebben ook tijdloze muziek gemaakt of niet soms. En ik draai het graag in de show, moet ik zeggen. Dit was natuurlijk de Sorry Suzanne.
1: Mijn dames en heren, die Schlagerparade.
0: Tijd voor een zeer schöne deutsche Schallplatte, oder nicht? Ja, hier is Marianne Rosenberg und Lieder der Nacht.

mooie muziek uit Duitsland. Ja, eentje van Marianne Rosenberg. Unter Libertär. Dacht dametje van Ich bin wie du, heb je. 1969, hier is Andy Kim.

vind het een heerlijke plaat, of moet ik mijzelf ongelijk geven? Nee, volgens mij heb ik wel het recht om te spreken, moet ik zeggen, met Baby I Love You van Andy Kim. Kennen we deze nog? Hier is de Rooks Family.

0: is dat een storingetje. Denk, ja, zo oud is de plaat. Het kan wel eens gebeuren. Dat het niet helemaal mooi overkomt. Hè. Even kijken wat er aan de hand met het naaldje. Misschien moet ik een nieuw naaldje onder de pick-up doen. Het is oud en het blijft oud, maar het klinkt nog steeds wel mooi of niet? Zoals deze van Hoek's Family met Get Yourself a Ticket.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
2: En Johan de Graaf.

Het blijft toch een prachtige plaat, of niet? Soms deze van The Outsiders met The Summer Is Here. De muziek van toen, de heerlijke muziek die we allemaal nog wel herkennen en mee kunnen zingen, zoals deze van Neil Diamond, Let Me Take You In Your Arms Again.

ze geweldig of niet? Soms deze van Neil Diamond met Let Me Take Me In Your Arms Again. Dit is het dametje van Why Tell Me Why in The Alternative Way. Hier is Anita Mea.

0: op de draaitafel. Draaitafel op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotijd.

soms nog een heerlijke plaat om mee te zingen of niet. Soms daar is ook de gouden oude show voor met Joe Dolan met You're Such a Good Looking Woman. De bekende tune klinkt weer, dat betekent het einde van het eerste gedeelte van de show. Tot strakjes in het tweede gedeelte.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft driekwart jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen. Of niet soms deze van Tom Jones met Help Yourself. We gaan naar de Magdalena, ja niet het zendschip van meer. Nico mee, de titel van de Joyce Baker Selection met Oh, de Magdalena.

blijft toch een mooie van de Magdalena. Dan denken we natuurlijk nog steeds aan dat mooie schip. Hè. De Witte Parel van de Noordzee, werd dat toen een tijd genoemd. De Joyce Baker Selection hier in de show. Met de Magdalena. De scheepsbel klinkt, dat betekent Rapid Delta en de Delrons. Ach, wat een mooie plaat met de Captain of Your Ship.

dat blijft toch een heerlijke disco knoplaat of niet? Zoals deze van Tavares. Van The Heaven Must Be Missing an Angel. Die was andere dit. Oftewel, Who Done It? Tijd voor een rustpuntje in de show. Mighty Sparrow en Brian.

Tot de laatste groef gedraaid. Only a Fool, Mighty Sparrow en Brian Lee op de Franse Tour, dames en heren. Deze van Gilbert Bicot, L'Importance et la Rose. Hoe vond u mee, Frans?

0: van hele mooie, of niet soms deze van Zielbergen, Bikhoren, Lampertal, Cella Rose. Ja, daar moet je op oefenen, en daar moet je op oefenen.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
2: Hey, ken je deze nog?

geweldige plaat. Dat blijft een geweldige plaat, moet ik zeggen. Zeker van Jack Jersey, de man uit Nederland met Papa. Papa was a poor man. Tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Hè? En als je naar beneden geschakeld, hartelijk welkom met de muziekjes van toen. Zoals deze, de formatie Steeders Wheel in de Gouden Oude Show. Studio 2, Johan de Graaf en natuurlijk Star.

kennen we deze nog. Ook uit de jaren 60, 1968, 69. Zo hoor. Rond die tijd zat dat. Ik moet even nakijken op het singeltje. Maar ja, dat is moeilijk te bekijken als het singeltje ronddraait hier. Hè, van die pick-up. Mooie van Oliver met Good Morning Starshine.

heerlijke plaat, vind ik zelf persoonlijk. Maar ja, goed, daar gaat het niet om. Het gaat om dat de muziekjes mooi zijn in dit programma. Zoals Good Morning Sunshine van Oliver. Kennen we deze nog? Ik denk het waarschijnlijk niet. Dat is de man van The Tie, Yellow Ribbon, Round the Old Oak Tree en Knock Three Times. Ik heb het over Tony Orlando en Don. Stepping out, I'm gonna...

0: is toch een leuk plaatje en niks te veel over gezegd. Tony Orlando met Dawn. I'm going out, I'm going boogie tonight. Ja. Tie Yellow Ribbon en CS Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose. Dat waren de grootste hits in Nederland. Dit heeft niet veel gedaan. Ja, dat was jammer. Helaas.
1: Johan de Graaf. Met de hit.

de Star Sisters inderdaad, hè. Stars of 45. Dit was het Hooray, Hooray voor Hollywood. Daar is de man, hè. We zitten erop te wachten. Hier is Wietse met Where Have You Been?

keeps happening. Dus ringen we een liedje, dames en heren, in de show met Where Have You Been? Deze formatie heeft toch ontzettend veel hits. Nou, ontzettend, zou Harry nog zeggen. Nee, het is echt ontzettend veel hits. Ontzettend veel hits heeft deze formatie gehad, of niet? Soms met Please Don't Go. De grootste. That's the way I like it. I'm your boogeyman, enzovoort, enzovoort. We kunnen nog wel een tijdje doorgaan. We gaan terug naar het jaar 1979 weer. Ik heb het over Casey and the Sunshine Band. Come to my island.

Come to my island van Casey Salmon met de Sunshine Band. Het schiet alweer op met de tijd, moet ik zeggen. Straks doen we nog wat aan de zeezenders. Radio Noordzee komt er zo meteen aan. Eerst even de buffoons.

0: De Pavoens hier op uw radio. Internetradio, oftewel de DHB Plus, zijn we ook te ontvangen met de Gouden Oude Show. De Pavoens waren dit met Michael Tanner.
1: Muziek vindt u hier, Radio Noordzee.
2: Radio.
0: Hij te schrijven op Noordzee Internationaal 17 maart 1973. Hier is Gilbert O'Sullivan.

0: Toen de tijd een treiter schreef op Radio Noordzee Internationaal uit het jaar 1973. Get Down van Gilbert O'Sullivan.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we eens een disco knolplaat doen. Nou, deze dame heeft ook veel hits gemaakt. Dat kan ik wel weer ontzettend roepen, maar het is echt zo. Dametje Donna Summer hier in de show. Met I Remember Yesterday.

is een heerlijke disco. Knalplaat is alweer de ene laatste plaat van dit in het programma. Met I Remember His, de dames uit Spanje. De Gucci Goose. Hier is

Dat was er eentje van bakken met de Gucci Koe, terwijl de apparatuur volgens mij op ontploffen staat. Even kijken wat er aan de hand is met de linker draaitafel. Misschien de hoogste tijd om hem te gaan vervangen, denk ik dan zomaar. Goed. De Gouden Ouwe Show zit erop voor deze keer. Dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: de evergreens. De hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Emmeloid op DAB+.
1: Dit is Dick Offinga op Radio Emmeloord.

prachtige stem, Joe Cocker. Have a little faith in me. En op deze regenachtige dag wens ik toch iedereen een hele goede middag via DAB Plus, online en Middengolf. En ook Theo van Steenbergen, Jan Oosterveen, Kees Koopman, Wil van der Sloot en Heinz Haring.

Ja, en mocht u denken, wie was dat nu weer? Dat was natuurlijk ons aller Patricia Pai uit 1967. Je bent niet hip. En Annelies kwam net binnen met hele lekkere vrijdagmiddag wentelteefjes. Dankjewel Annelies, dat ga ik zo lekker opeten. En ik wens iedereen een smakelijk eten.

Ja, A Beautiful Sunday van Daniel Boone. En ik heb een verzoekje van Jan Brandenburg uit Meppel. En dat is een plaatje die ik zelf ook had als singeltje. Ooit gekocht in 1966. Van de toen nog onbekende Four Tops. Reach out, I'll be there.

Mooi nummer van Venzelis, Conquest of Paradise. En morgen is het 5 maart en dan bestaat Radio Emmelo 10 jaar. En dat vieren we morgenmiddag tussen 1 en 5 in buurthuis Espelevaat, Atlantische straat 18 in Emmelo. Toegang gratis, koffie gratis, iedereen van harte welkom. Morgenmiddag dus tussen 1 en 5 in buurthuis Espelevaat in Emmeloord.

Ik vind het een zo'n mooi nummer van de Spencer Davis Groep, dus ik draai hem deze week voor de tweede keer. Time Seller, altijd beluisterd op de Engelse zeezenders. En over Engelse zeezenders gesproken, ik heb een berichtje van Johan. Dat had ik woensdag al, maar ja, toen was het een opname. En Johan schrijft: goedemiddag vanuit Zwitserland. Wij zitten in de plaats Emmetten, vlakbij Luzern. We hebben een prachtig uitzicht en kijken over een groot meer met op de achtergrond bergen. We zitten in het land van Meister en Bollier. Daarom graag de tune van Radio Noordzee en de groeten aan Annelies.

Herman van Loenhout, alias Armand. Bloemenkinders uit 1967. U weet wel, het jaar met bloemen in je haar. En uit 67 komen ook de Cats met hun allereerste grote hit. Sure, he's a cat.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energie-infrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft driekwart jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugde hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Het is ook weer zo'n mooi nummer van Dave Davies of the Kings. Maar net hoe je het bekijkt, de dood van een clown. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

0: volgens mij ook gezongen door de mama's en de papa's. Maar dit waren toch echt de Beach Boys met California Dreaming. Goedemiddag vanuit deze studio in Nat Emmeloord. Jan Brandenburg, Henk Lemaire, Rick Larea, Peter van Ark en Leo Weijers.
1: Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God.

Ja, dat kwam ook allemaal uit het bloemenjaar 1967. Op een mooie Pinksterdag. En daar hoorde ook Golden Earring bij.

Ja, Brett met David Gates, Baby I'm a Want You. En er werd vaak gedraaid bij Candlelight van Jan van Veen. Ja, morgen is het open huis van Radio Emmeloord, omdat we 10 jaar bestaan. En u bent van harte welkom morgen in buurthuis.

Ja, het blijft toch wel een bijzondere plaat. The Small Faces met Ichiko Park. Ja, en Radio Emmelo draait heel veel gouden ouwe. En vanmiddag ook gouden ouwe uit midden 67. Er zaten prachtige nummers bij. Maar dit is ook een mooi nummer.

Ja, Joost de Draaier noemde hem altijd Peter Maffia. Maar het was natuurlijk gewoon Peter Maffay. En met Doe een hele grote hit in Nederland. Begin 71. Ja, en wij zijn een beetje een middle of the road zender. En draaien we ook middle of the road muziek.

Harry Roger Webb, alias Cliff Richard. Daddy's Home, ook alweer 1981. En nu een zanger waar Annelies niks aan vindt. En ik vind het prachtig. Ik zat altijd met hem mee te galmen.

Ja, weer een vreemde tekst geschreven door Lennart Nijg en gezongen door Boudewijn de Groot. Picnic. Wel een mooi nummer, heb ik niet zo vaak gedraaid. Ik zal het dus vaker draaien. En dit was het dan weer voor vandaag. Ik heb het graag gedaan. Ik dank je voor het luisteren. Ik ben terug zondagavond om 9 uur. Maandag om 12 uur. Maar ik hoop u natuurlijk ook te treffen morgenmiddag tussen 1 en 5 in buurthuis Espelevaart in Emmeloord. Ik wens u nog een heel prettig weekend en graag tot morgen of wanneer dan ook.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden, meldt de politie. Iemand anders raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat, is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. Het OM verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op twee agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en een Belg. Vandaag worden ze voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Sinds gisteren zijn bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen 81 mensen omgekomen. De Houthis voerden aanvallen uit op kustgebieden om zo controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een drukke scheepvaartroute die belangrijk is geworden door de blokkade van de straat van Hormuz. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat hij regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Peace and good music. 4 september 2021. We gaan terug naar 1976, de top 40. Van 4 september 1976 op nummer 40. De terugweg vorige week op nummer 31, Mariska Veres. Na 6 weken lang top 40 is het toch helaas voorbij. Loving you, loving you. Op nummer 39 vinden we een plaat die 9 plaatsen verlies heeft in de 4e week notering. En op zich vind ik dat helemaal niet zo heel erg, volgens mij.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.
0: Vader Abraham.

beetje bijzonder om die top 40 van 45 jaar geleden. We begonnen met Mariska Veres, een hele mooie dame op nummer 40. Daarna vader Abraham uit Breda, als je wil weten wie ik ben op 39. En op de achtergrond hoor je nog een plaat van de Status Quo, de Mystery Song, 6 weken lang. Nederlandse top 40. 16 plaatsen verlies. Vorige week nog op nummer 22 en nu op nummer 38. Je hoorde de Mystery Song, Radio M-Lord op DAB+. En met een heel klein beetje mazzel knallen we ook nog gewoon eventjes lekker vanuit Kolommerswaag. Heerlijk op de middengolf. Fianse vrienden van Radio Nostalgia. Het is een minuut of 3:10 geworden. 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid. De top 40 van 45 jaar geleden bij jouw vrienden van de

Hamilton, I want you to show me the way. Vorige week nog in het linkerrijtje van de top 40. Helaas jongens, hij is gezakt naar nummer 36 in de 13e week notering. Ja, we kunnen hem nog wel een beetje dromen deze plaat, want ik draai hem toch heel graag hoor. I want you to show me the way. Tegenwoordig heb je daar Tom Tom voor, toch? Nee, is een ander verhaal.

Twee nieuwe binnenkomers op een rij. Op nummer 34, Doros George Giados. George Lados, oh sorry. En op nummer 33 worden we Jack Jersey met de Blue Broon Eyed Lady. Ik vind hem heel erg mooi hoor. Het is 4:05, dit is Radio Emmeloord op DAB+. En online www.radioemmeloord.nl. En mocht je ons ontvangen op de Middengolf, ergens in Friesland, Groningen of waar dan ook. Dat komt dan via onze vrienden van Radio Nostalgia, die ons geheel belangeloos uitzenden, wederom uitzenden. In de Nederlandse top 40. Het ging zo lekker. Vorige week nog op nummer 33. Deze week op nummer 33. Oh, één plaatsje winst voor Barbara Nielsen. Het stamcafeetje.

Lekker glaasje rode wijn, dat gaat er wel in om. Wat zeg je, daar gaat het niet om. Oké, op nummer 30 afkomstig van 23 na 9 weken lang in de Nederlandse top 40. De Sunshine Baby van de Classics, dit is Radio Emmeloord op DAB+. Ook de volgende plaat heeft helaas 4 plaatsen verlies te incasseren. Is zonde, op nummer 29 afkomstig van 25 in de derde week notering. Shannon en Rick Ross.

deze top 40 zes nieuwe binnenkomers. We hebben er al drie gehad. En met deze op de achtergrond Long May You Run, Stills Young Band. Vorige week was nog de alarmschijf. En deze week nieuw binnen op nummer 28 in de top 40 van 4 september 1976. Live op Radio Emmeloord vanuit Tissa Igar, 1600 kilometer hier vandaan. Ja, dat is ongelooflijk, hè? Kosten nog moeite zijn er gespaard vandaag om het allemaal bij u op de radio te brengen. Op nummer 27, ook al een nieuwe binnenkomer. Dat gaat lekker met die nieuwe binnenkomers. Dit is Fleetwood Mac en Reunion. Will you ever win? Radio Emmeloord, DAB+ en online www.radioemmeloord.nl.

0: Elke zondagavond van 8 tot 10 uur op Radio Emmeloord en diverse andere radiostations. Sunday Requests met Dick Offeringa. Verzoekjes kunnen per mail naar zondagavond@outlook.com. Dat is zondagavond@outlook.com. En dan tot zondagavond.
1: Dit is de historische Top 40.
2: Mijn auto gejat en daar stond ik dan in een klein Spaans dorpje en wist niet waar ik heen moest. Plotseling kwam er een knap Spaans grietje naar me toe en zei:
3: Ik ben Valeria. Jij hebt tijd voor mij?
2: Nou, ik had ineens tijd.

Heerlijk jongens, wat een fijne zomersmuziek op Radio Emmeloord DAB+. Live vanuit Studio 22 in Tisza-Igar, Hongarije. Temperaturen van rond de 25 graden, nog gewoon lekker warm hier in Hongarije. Maar wij krijgen de komende week ook betere temperaturen in Nederland, is mij verteld. Gelukkig maar hoor. Erasmo Carlos. Vorige week nieuw binnen op nummer 28. Drie plaatsen winst in de tweede week notering. Een oud alarm schrijft. Casa Maquinaca. Zo heette de plaat. Zo even mee gaan zingen jongens. Eventjes.

is die weer. Heerlijk. Zomerse muziek op de radio uit 1976. 45 jaar geleden uitgezonden op Radio Mi Amico. Vanaf het Sanskrit TMV Mi Amico. Verankerd in de Temps Estuary, de top 40. Die ook werd uitgezonden uiteraard op Hilversum 3 destijds. Vrijdagavond tussen 6 en 7 een uurtje lang gerichte hitgevoeligheid. Wat vonden we dat toch oneerlijk destijds. Het werd gelukkig uitgevonden op Radio Miamico en wij op Radio Emmeloord zenden deze top 40 gewoon nog een keertje uit. Zoveel jaar na data, oftewel precies 45 jaar later. We maken eventjes plaats voor nieuws, weer en informatie. En daarna ben ik weer terug met nog meer gerichte hitgevoeligheid. Oftewel nog meer top 40 van 45 jaar geleden. This is the real thing. Op nummer 23 afkomstig van 14 in de achtste week notering. En due to be RF.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een coatingbedrijf in Zwaag is een persoon overleden. Een tweede raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders bijna 8 uur lang gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. Aanstaande woensdag is er een 24-uur staking in het openbaar vervoer. Het Openbaar Ministerie verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Belg. Vandaag worden er 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur, maar dat er meer nodig is voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het PBL bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.
2: Dit is de historische top 40.

0: komen in de Nederlandse top 40. Toch twee plaatsen verlies voor deze prachtige plaat van Billy Joel. In de vierde week notering. Het nummer heette James. Dit is de top 40 van 45 jaar geleden. Op het station waarop je staat afgestemd. Dit is Radio Emmeloord.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top 40.

een prachtige plaat met een behoorlijk verhaal. Saskia en Serge en Don't Tell Me Stories in de tweede week notering. Vorige week nieuw binnen op nummer 34, doorgestegen naar nummer 20. Als we zijn de 1 super.

maar ik hou van deze muziek. Gewoon lekkere foute disco op Radio Emmeloord, DAB+, en online www.radioemmeloord.nl. Vorige week nieuw binnen op nummer 26 en de tweede week notering doorgestegen naar nummer 18 met een behoorlijke superstip. Je hoort hem hier allemaal dus bij ons, vrienden van de radio, Radio Emmeloord. Fijn dat je erbij bent. Eens even kijken, hoor. Hebben we nog meer leuke muziek? Of hebben we, oh ja, weer zo'n lekkere discoplaat. Daar hebben we nog heel veel van in 1976 begonnen een beetje, hè, met de disco in die periode. Dit zijn de Bee Gees. Ze gingen later steeds hoger zingen. Dit is You Should Be Dancing, stationair op 17.

De Monster, vorige week nieuw binnen op nummer 32 doorgestegen naar nummer 15, oftewel 17 plaatsen winst in de top 40 van 45 jaar geleden. 4 september 1976, je hoort hem hier bij ons op Radio Emmeloord DAB+. En online www.radioemmeloord.nl. En als het goed is, vanuit Kolmerswaag op de Middengolf. En daar zijn we uiteraard heel erg blij mee. Dank wel, dankjewel onze vrienden van Radio Nostalgia.

0: zijn moe zijn. Toen hadden ze nog gewoon kwartjes. Ja, wel 25 cent. Oh, Nico haakt er aan met zijn paniekzaaiers in de derde week. Dansen is het middel tegen moe zijn. Vorige week nog op nummer 15, deze week op nummer 11.
1: Kom op en zing. Geloof me, heus, het is voorbij met moe.
0: Ja hoor, ik geloof je helemaal.

0: elke zondagavond van 8 tot 10 uur op Radio Emmeloord en diverse andere radiostations. Sunday Requests met Dick Offeringa. Verzoekjes kunnen per mail naar zondagavond@outlook.com. Dat is zondagavond@outlook.com. En dan tot zondagavond.
1: Alle hits van

Inmiddels 12 minuten voor 5 geworden op Radio Emmeloord via DAB+. Kraak helder, zonder piepjes, zonder kraakjes. Tevens online, waar dan ook, waar je ook bent, wat je ook doet. Hè. Bijvoorbeeld in Hongarije zijn we te ontvangen. www.radioemmeloord.nl, live vanuit Tissa Igar, 1600 kilometer vanuit, vanaf Emmeloord. Ongelooflijk, hè? Pussycat. En het nummer heet Smile. Vorige week nieuw binnen op nummer 16. En doorgestegen naar nummer 9. Ofwel een plaat met een super, super, super stip. En dan hoor je eigenlijk zo'n motor te laten horen. Ja, dat doet dan weer niet natuurlijk. Hè. Smile heet het nummer.

racing car. All before, we drive, no racing. Air Bubble, wat een prachtige plaat. Stationair op nummer 7 in de vijfde week. Radio Veronica of Nederlandse top 40. Vrienden, we maken weer even plaats voor nieuws. Weer een informatie van 5 uur. We zijn er na 5 uur met nog veel meer mooie muziek van 45 jaar geleden. Plaatje achter met deze prachtige plaat van Brian Ferry. Op nummer 6, vorige week op nummer 5. Jammer, jammer, jammer in de vijfde week notering. Dat nummer heet Let's Stick Together. Blijf lekker bij ons, ook na 5. Want ik heb nog veel meer moois voor je op de draaitafels liggen. Op Radio Emmeloord, DHB.

0: Het is 4 uur.
1: Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bij een coatingbedrijf in Zwaag is een persoon overleden. Een tweede raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders bijna 8 uur lang gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. Aanstaande woensdag is er een 24-uur staking in het openbaar vervoer. Het Openbaar Ministerie verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Belg. Vandaag worden er 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur, maar dat er meer nodig is voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Aina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het PBL bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met

0: hebben het derde uurtje gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord DAB+. De top 40 van 45 jaar geleden. 4 september 1976. Tango d'amor, Vicky Leandros. Binnengekomen in de top 5 van de top 40 van 45 jaar geleden. Op nummer 5 dus in de derde week. Vorige week nog op nummer 6 met andere woorden. Dat gaat best wel lekker met Vicky Leandros. Vijf platen te gaan en we hebben een nieuwe nummer 1 notering. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, een nieuwe nummer 1 blijft afgestemd op Radio Emmeloord. Mijn naam is Peter Witt. Goedemiddag.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische top 40.

0: jarenlang in de Nederlandse top 40, de Manhattans. Let's Just Kiss and Say Goodbye. Doe voorlopig nog niet, maar hij stond vorige week wel op nummer 1. En deze week dus op nummer 2 in de historische top 40. Dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 notering hebben. Ja, ja. Even heel snel uitgerekend. Die stond vorige week dan weer op nummer 2. 4 weken lang in de Nederlandse top 40. Ik zit even te kijken wat er allemaal gebeurt hier. Eerlijk zeggen, ze hebben op dit moment hebben ze weer een nieuwe plaat uitgebracht. Ze komen uit Zweden. Weet je dan wie ik bedoel? Ja, welke band? Het was heel populair destijds. En ja, inderdaad, een Zweedse band. Aha. Abba.
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.

zijn inmiddels aangekomen in de tipparade van 45 jaar geleden. Op nummer 30 nieuw binnen. I Remember, zo heet deze plaat van Bill Ainsbury. Wel getipt voor de top. En we zijn heel benieuwd of deze plaat het zal gaan redden. Tot in de Nederlandse top 40 van 45 jaar geleden. En dat hoor je waarschijnlijk over 2 weken weer hier bij Radio Emmeloord. Want zo gaat het, hè. 45 jaar geleden, 50 jaar geleden, 45 jaar geleden. Ga zo maar door. Het is zaterdagmiddag. Het is 4 september 2021. En het is voorbij op de een of andere manier.

fijne herkenbare muziek op Radio Emmeloord. 45 jaar geleden stond deze plaat nieuw in de tipparade op nummer 27. Lou Rawls. And you'll never find another love like mine. Ja, ja. Nou, we weten allemaal wel dat deze plaat zal doorstoten naar de top 40. En dan zullen we dat over 2 weken merken. Want over 2 weken dan draai ik weer de muziek uit de top 40 van 45 jaar geleden. Dit zijn de Rubettes op 26. Under One Roof.

zag ze dit tijd bij Avro Stoppop. Avro Stoppop, dat was dat televisieprogramma natuurlijk, hè, met advissen. Daar zag je deze lichamen lekker dansen met kettingen en zo. Allemaal heel spannend. Diddy Ghoul uit 1976 heeft iets heel anders in de tipparade van 45 jaar geleden. Vinden we op nummer 19.

José Feliciano op nummer 9 in de derde week tipparade. Vorige week op nummer 15 en volgens mij heet dit nummer Angela, Angela, Angela. Tijd voor een Nederlandstalige plaat in deze prachtige tipparade. Het is een eentje van Connie van de Bos. Je hoort hem al op de achtergrond. Het gaat over Ome Arie. Deze week op nummer 8, vorige week nieuw binnen op nummer 18, ofwel 10 plaatsen winst.

staat toch op nummer 5 in de tipparade van 45 jaar geleden. Vorige week op nummer 6 in de vierde week. Dus het gaat heel langzaam richting de Nederlandse top 40. Tot zover vrienden. 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid op Radio Emmeloord via DAB+. www.radioemmeloord.nl. En mogelijkerwijs op andere frequenties als onze vrienden ons weer doorgeven. Bijvoorbeeld op de middengolf vanuit Kolenbeswaag Radio Nostalgia. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik ben er weer volgende week met een top 40 van 50 jaar geleden. En anders ben ik er aanstaande maandag weer tussen 10 en 12 met Koffie Radio. Dit is de alarmschijf voor de hele komende week. Insider van Johnny Wakeman. Bedankt voor het luisteren en tot

0: 5 uur.
1: Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette vandaag op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar de escalaties bijvoorbeeld in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, aldus Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding daarvan. Jette noemde de beelden waarop zwaar bewapende mannen door Overasselt trokken bijna surrealistisch. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. In Jalissos, op het Griekse eiland Rhodos, is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald, meldt de Telegraaf. Andere badgasten zagen dat de Nederlander de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis. Daar overleed hij. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur, maar er is meer nodig voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het Planbureau bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hey, hallo, goedemiddag, goedenavond, hoe je het ook bekijkt. Eerste vrijdag van de maand september. Ja, de 239ste uitzending hier. Hit Riders on Friday. Bedankt aan de voorgaande collega's hier op het Hit Radiostation. Waar u dus nu naar luistert. Ja. Is te ontvangen via DAB+. Ook grote delen van Nederland op AM 747. Mensen kunnen ons ook beluisteren in...

te luisteren naar deze 239e aflevering. De eerste in de weerkundige herfst eigenlijk, ja, moeten we zeggen. Want de weerkundige zomer is voorbij. Maar ja, wij gaan toch nog lekker door hoor, met die zomerse geluiden hier bij jouw Hitfrequentie. We maken er een zomers programma van. Zomerse muziek. En we trekken er ons niks van aan. Als je weet dat je komende zondag weer 25 graden mag verwachten. Dus ja, dan kunnen we niet spreken van een weerkundige herfst, toch niet? Nee. Alhoewel dat de bladeren steeds vroeger aan het afvallen zijn, dat merk ik ook dagelijks of tweedagelijks toch wel. Ik moet bijna om de dag of om de twee dagen bladeren wegharken in mijn tuin. Ja, die vallen gewoon van de bomen. Echt vervelend toch wel als je er nu al mee begint. Stel je voor, normaal gezien gebeurt het maar vanaf half oktober tot in december. Maar nu, jongen, het is niet om nog huis over te schrijven, zeg maar.

wel eens een trui gebruiken als je nog buiten wil zitten op het terras. En met veel geluk kan je dat doen zonder dat het regent, want die regenbuien tussendoor, ja, die zijn er soms een beetje te veel aan dan. Maar voor de tuin is het natuurlijk wel uitstekend weer. Ik heb, om heel precies te zijn, vorige week dinsdag gras gezaaid. En deze week dinsdag stond het er al door. Ja,

0: ja, zo is dat. Ik wil alleen bij jullie zijn. I'm only wanna be with you. Eind jaren 80, een grote hit voor Samantha Fox. En we zijn ons programma eigenlijk een klein beetje verkeerd begonnen weer. Het moest met dit eigenlijk.
1: It's fire!

0: weekend is here, and it's great to have you off. This is Hit Riders on Friday.
1: Testing, testing, 1, 2, 1, 2, testing, 1, 2.
2: Ja, alles werkt. Dus we kunnen weer lekker door. Ja. Al die knopjes hier in de studio, jongens en mensen. Je houdt het niet voor mogelijk. We gaan terug in die goede oude 70's nu.

0: denken aan die gezellige tijd destijds op zevende radio's met onder andere ook collega Mark Jacobs en zo. Komt u nog een beetje lachen ook met ons, ja?
1: Welcome to Hight Riders with Josh van den Bos. He knows nothing about driving, but he knows everything about the best music of the past 60 years. Unleash the beast and enjoy your evening.

uit de jaren 80. Johnny Mathis. Je hoorde Gone, Gone, Gone. Het is hetgeen wat wij ook gaan doen. We gaan ervoor. Tot 7 uur vanaf de 239e Hit Riders op vrijdag. Hier zijn de Jacksons.

0: dat swingt toch lekker, vind je niet? Die goede oude sound van de Jackson 5. De Jacksons met andere woorden en Blame It On The Boogie.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

0: Gezellig, dat vind je niet. Het lijkt wel oud, maar het is eigenlijk pliksplinternieuw. Het zijn de drie dochtertjes van Womack & Womack. De Womack Sisters noemen zij zich. If I Let You, ja. Nee, we gaan jullie niet laten. En er is ook nog iemand bijgekomen hier in de studio. Goedemiddag, Jacqueline.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Hallo, hallo, hallo. Hoe gaat het ermee? Ik zie de zon door het studioraam. Zie jij dat ook, Jacqueline?
1: Ja, ik zie zeker de zon.
0: U
1: en
0: ziet
1: het
0: ook.
1: Het is goed weer.
0: Oh, Jacqueline, kom jij straks in het tweede deel terug met de rubriek Wat eten we vandaag?
1: Ja, ik kom zeker en vast terug in het tweede deel.
0: Ik kijk er al naar uit, Jacqueline. Ik kijk er al naar uit. Ik hoop je te verwachten zo om en bij, ja. Ik weet nog niet wanneer precies, maar we zien het wel.
1: Ja, want ik ben in verlof, eventjes ook.
0: Oh, kijk eens aan, Jacqueline is in verlof. Laten we eens even die plaat herstarten, want dat is toch een beetje valse start eigenlijk. Zo weet je. Ken je deze plaat, Jacqueline? Martha Reeves en de Vandellas.
1: Ja.
0: Hier is Dancing in the Street.

0: gezellig, toch wel 62 jaar terug. Deze plaat van Merle Reeves en van Dallas. Dancing in the Street werd ook nog eens gezongen door de Rolling Stones, als ik me niet vergis. Jawel, jawel, jawel. Mick Jagger maakte dat ik ook kan aan deze Dancing in the Street. Intussen heb ik hier in de studio de airco al een beetje moeten aanzetten. Je gelooft het of je gelooft het niet. Jacqueline is binnen geweest en het is hier ineens zo warm. Bedankt voor het drankje, Jacqueline.
1: Tip van de week.
0: Ja, het is tijd voor de Jos van den Bos. Tip van de week.

0: Zo'n gezellige plaat dit. Robin Schulz en Waterman. Take it slow, ja. Oh, zo'n gezellige sound, jongens. Hoe vind jij hem? Ik vind hem uitstekend, hoor. Het is een plaat die van mij gerust in de top 10 mag.
1: Dit is Hit Riders. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen al de hits horen hier. Hit music and more.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!
0: Ja, en ik deed deze week een oproep via de social media om lid te worden van Hit Riders. En we hebben nog altijd geen 900ste lid.

0: klinkt toch nog altijd geweldig, vindt u niet? Die sound zit goed. De Pasadena's eind jaren 80 moet dat geweest zijn. Tribute Right On. En ik had het zo net over onze Facebookpagina Hitriders. We blijven steken op 894 leden. En ik had beloofd, het 900ste lid, die krijgt van ons een verrassing. Of die gaat althans in de bloemetjes gezet worden. Dus ik zou zeggen, mensen, maak je gratis lid vandaag nog.
1: Buenos días, bienvenidos en el programa de Jos van den Bosch.
0: Ik zou graag 900 leden hebben hier. In onze Hitriders groep. We blijven plakken op die 894. Komen er nog een paar bij gedurende deze show, wie weet.

uit die warme zomer van 1976. Silver Convention had een paar grote hits in die 70s. In de zeezender tijd, met andere woorden dus. Je hoorde No, No, No. En die keek ook even op onze social media. Op onze poll, zeg maar, om te stemmen. En ik moet eerlijk bekennen dat Eros Ramazzotti en Tina Turner op de laatste plaats staan. Maar dat kan niet meer veranderen, denk ik.

0: moet je zeker doen als je op vrijdagavond nog met de wagen gaat rijden en zeker niet dronken achter het stuur kruipt. Het is tijd voor onze collega Bart van Leeuwen nu.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik heb geen idee wat me precies is overkomen. Ik denk dat ik onbewust aan het verleden werd herinnerd en dat er daardoor diep van binnen iets is bij me losgekomen. Alsof mijn hart sneller ging slaan bij elke herinnering aan hoe het vroeger precies was. Langzaam maar zeker raakte ik de controle over mezelf kwijt en voor ik het wist, had dat verlangen naar vroeger me compleet in zijn macht. Er viel niets tegen te doen. Als jij maar weet dat ik je geen pijn heb willen doen, echt niet. Ik heb je niet willen zien huilen om wat er is gebeurd. Het ligt aan mij, niet aan jou. Wat de precieze reden is geweest van onze breuk weet ik nog steeds niet zeker. Misschien was het mijn onzekerheid, daar heb ik wel vaker last van. Of misschien was ik bang dat je niet genoeg van me hield. Alleen de gedachte daaraan bezorgde me paniekaanvallen. Het ging zelfs zo ver dat ik probeerde uit te zoeken of je niets voor me verborg. Als we samen waren deed ik mijn best om iets in je blik te ontdekken dat daarop zou wijzen. Maar natuurlijk vond ik niets. Om de simpele reden dat je niets voor me te verbergen had. Ik was juist degene die iets moest opbiechten. Ja, dat heb ik nu gedaan. Geloof me, ik heb je zeker niet opzettelijk willen kwetsen, maar wat ik heb gedaan is onvergeeflijk. Het enige excuus dat ik kan aanvoeren is dat ik nou eenmaal erg jaloers ben aangelegd. Ik was bang dat jij iets met een ander zou hebben en daardoor was ik even mezelf niet meer. En omdat ik zo'n jaloerse kerel ben jij nu voorgoed uit mijn leven verdwenen.

Roxy Music. And I'm Just a Jealous Guy. De plaat is een verhaal deze week. Waarvoor dank kan collega Bart van Leeuwen. Dankjewel Bart dat je dit zo mooi voor ons weer wou vertalen, zeg maar. En een plaat die er eigenlijk een beetje goed bij aansluit, van iemand die er al een paar jaar ook niet meer is, is deze. Arno Hintjes, jij bent een vriend van mij.

0: vriend.
1: Ja, zo bescheiden als hij was. Arno Hitchens. Jij bent een vriend voor mij. We zijn er ook al een paar jaar. Dat we er moeten afscheid van nemen hebben van deze Arno. Woonde gewoonte getogen in Oostende. Het is 5 voor 6. Dit is de Hit Rider Show 239ste. Het is vandaag 4 september 2026. En hier is Bart Peters. Ik maak graag afspraak tot na 6 uur. Dan zijn we er weer voor het tweede deel. Tot 6 uur nog deze hersens van Bart Peters. Zonder de Romeo's weliswaar.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jong uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing 2 draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Back into time.

ho, ho, ho. Welkom in het tweede deel, Heat Riders op vrijdag. De 239ste uitzending vandaag al. Kijk eens aan, en we zitten met onze één been nog in de zomer. En met ons andere been in de weerkundige herfst. Ja jongens, waar gaat dat naartoe? Ik begrijp er niks meer van. En me geeft voor zondag 25 graden Celsius.

0: Oh, lekkere plaat. Wel. Oh, jongens. Die Dan Hartman, wat heeft die man succes gekend in die goede oude 70s. En die 80s ook trouwens nog met een paar andere grote hits. Maar deze sprong er toch bovenuit eigenlijk al. Instant Replay. Oh, ik voel me zo in mijn mopjes. Ja, het is vrijdagavond. Ik voel het weekend. Ik ruik.
1: Een hele goede middag.
0: Ruik het weekend, ja. Het klinkt raar, maar ik ruik het weekend. Ik heb zo'n zin in een feest.

0: Er waren nog twee gebroers die hier een grote hit mee scoorden. Onder andere Jess en James, weet je nog wel. Maar de Tramps deden het nog eens even over in de 70s. De oude hit van Jess en James staat volgens nog eens op. Je hoorde Move.
1: Play only the best music in the world. This is your number one.
0: Alleen de grootste hits worden hier bij ons op vrijdagavond. Van een geweldige dame gesproken. Ze was deze zomer nog in Lokeren in Oost-Vlaanderen aanwezig. Op de Lokerse feesten nog wel zwaar. Hier is Donna Summer. This time I know it's for real. Bij ons is het altijd for real.

jongens, jongens, jongens, wat een klasse dame toch wel. Klasse muziek gemaakt toch wel de afgelopen 50 jaar, zeg maar. Donna Summer, ja. This Time I Know It's For Real kwam uit 1989. Al doet dat er weinig toe. Het was een geweldige grote hit. Maar kent u ook nog deze?

Ja, toch nog altijd leuk om eens terug te horen, vindt u niet? Die geweldige, oude slagers eigenlijk wel, noem ik dat. Connie Probus en zwei kleine Italienen. Allemaal!

van Surfing USA. Jane and Dean was dit. 1962 met deze geweldige gouden oude jukebox klassieker, al zeg ik het zelf. Baby Talk, Jane and Dean. En dan is het nu tijd voor dit. Ja, ja, die knopjes zijn mij hier een beetje weer van de wijs aan het brengen, zeg maar. Hier zijn de drie J's. Oh, je zit in hoofd.

0: klinkt lekker tof, de drie J's. Je zit in mijn hoofd, je zit in mijn hart.
1: Ik ben toe klaar in de war.
2: Dit is Hit Remix. Op vrijdag met Jos van den Bos.

waar ook Denderleeuw in vernoemd wordt. En ja, u denkt waarschijnlijk, waar gaat gij dat nu halen? Wel, kijk, ik haal het uit een nummer van Willem Vermanderen. Nam het op begin jaren 60.

Willem Vermaanderen en het trekt op geen kloeten. Dat was ja, toch wel een nummer. Ik weet niet of u het opgemerkt heeft, maar de mensen die uit Denderleeuw zijn of in Denderleeuw wonen, die kwamen erin voor eigenlijk.

0: Ja, als je dit hoort, dan weet je ook hoe laat het is, toch? Het is tijd voor de keuzeplaat van de luisteraars. En jongens, er is weer massaal gestemd, waarvoor dank trouwens. Er waren terug 3 laureaten online sinds dinsdagnamiddag. Sinds dinsdagavond. Ja, ik weet niet meer precies rond welk uur ik het gepost had. Maar ik zag onmiddellijk al veel mensen hun stem uitbrengen op de Manhattan Transfer. En dat is ook zo gebleken, want als ik zie, de Manhattans, beter eigenlijk, Kiss and Say Goodbye, het nummer uit 1976, dat gaat lopen met zomaar eventjes 53% van de luisteraars hun stem. Dat is toch wel enorm veel, moet ik eerlijk toegeven. Als je ziet, op de tweede plaats in het lijstje stond het nummer van The Strangers, Xenzo Gera Police. Uit 1986 dateert dat nummer. En ik tik het even aan op de computer hier. En het geeft 28% van de stemmen. Ja, niet slecht eigenlijk toch wel voor een nummer van The Strangers. Ja. Dan derde in het rijtje. Daar verschiet ik wel een beetje van. Eros Ramazzotti en Tina Turner zongen in 1997 Cosé de la Vita. Maar dat kreeg eigenlijk veel te weinig stemmen om aan bod te komen om als eerste, laat staan als tweede gedraaid te worden in deze lijst hitriders. Keuzeplaat van de luisteraars. 17% is niet genoeg, dus dat betekent dat de Manhattans deze week gaan lopen met de meeste stemmen. Met andere woorden, 53% van onze luisteraars stemden op deze Kiss and Say Goodbye. En dat is dus deze week.
1: Dit is deze week de keuzeplaats van de luisteraars.

wat een lekker nummer. Goed voor 53% van jullie stemmen. Manhattans, 1976. Kiss and Say Goodbye. Ja, dan was er ook nog zoiets als een nummer van de Strangers. Er zijn zo geen police. Ja, misschien zijn er een heleboel mensen die daar ook op gestemd hebben, die ze politieagent zijn. Of wie weet ook, graag politieagent willen worden. Of ja, wie weet wat. We krijgen een stem voor de Strangers van Rudy Bethany Hendrik Sipra. Ja, ik noem er hier een paar op. Eddie Phillips stemt ook op de Strangers. Annick Hermans heet dat ook. Een paar dazen. Johan Hendrik stemt ook op de Strangers. En Xenzo Gera Police, dat heet ook. Stefan Quintijn, Hilde Meert en Philip Magieu. Dus om deze mensen niet teleur te stellen, gaan we de plaat ook draaien natuurlijk. Ja, 28% van onze luisteraars stemden op deze Xenzo Gera Police uit 1986. Hier zijn de enige echte Strangers uit Antwerpen.

0: Ja, goed, voor 28% van de stemmers in onze lijst, in onze poll die sinds dinsdag online stond op onze Hitriders Facebookpagina. Onze groep, die nog altijd ietsje minder dan 900 leden telt, dus 900ste lid mag zich aan een geweldige verrassing verwachten. Neem dat van ons af. Xenzo ging aan de politie uit 1986, was dat.
1: Hitriders op vrijdag met Jos van den Bos.
0: Ja, de plaat die er vorige week uitviel was deze. En nu hebben we onze belofte gemaakt dat we elke week de plaat die er vorige week uitviel aan bod komt in het programma dat we dus nu bezig zijn. Met andere woorden, dus we draaien nu de plaat die er vorige week niet in zat. Hier is Van McCoy.

0: Ja, deze plaats vier jammer genoeg vorige week uit de boot eigenlijk, uit het lijstje van drie. Toen ging Kim Wilde met Kids in America lopen met de meeste voorkeurstemmen. En als tweede kwam een bot Cliff Richard en The Shadows en die geweldige hit uit 1963, Dancing Shoes. Maar van een geweldige hit gesproken, dit was toch ook een geweldige hit. Maar ja, hij kreeg te weinig stemmen vorige week. Dus Van McCoy, Soul Cha Cha Cha, kwam dus niet aan bod.
1: Esto es Hit Riders, transmitido por internet todos los viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche con Vos Van der Vos. Buenas noches.
0: En we blijven nog even in dezelfde sfeer hangen met deze van de Barbarella. Weet u het nog, toen niemand keek en iedereen had het gezien naar de pin-up club. Hier is

0: plaatje werd gemaakt eind jaren 80, toen iedereen naar de Pin-up Club keek. Iedereen had het gezien, maar niemand wist waarover het ging. Je hoorde Barbarella en We Cheer You Up in de Pin-up Club.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Het is 7:14 zijn we goed op tijd, lieve mensen thuis. Ja, ik denk het wel. Hier is Jacqueline Segers.
1: Goedenavond, Jos.
0: Hallo, hallo Jacqueline. Vertel eens, ik had je uitgenodigd voor de rubriek Wat eten we vandaag? En wat staat er op het menu, Jacqueline?
1: Ja, dus vandaag maak ik aardappeltjes klaar met mastic, met Bianese saus.
0: Oh.
1: En lekkere worteltjes met erwten. En als dessert heb ik voor een lekkere flantaart voorzien.
0: Zeg Jacqueline, heb je plannen voor komend weekend? Want men geeft voor zondag 25 graden, zonnig weer. Dus eigenlijk zitten we al een beetje in de herfst met ons één been. Maar met ons andere been zitten we toch nog altijd een beetje in de zomer.
1: Ja, maar ik ga een citytripje maken.
0: Een citytrip?
1: Ja, want ik ben in verlof.
0: Oh, je bent nu in verlof, Jacqueline.
1: Ja.
0: En ga je er dan volgende week vrijdag bij zijn in de volgende uitzending?
1: Ja, dan ga ik er terug wel bij zijn.
0: Ah, ja, je gaat terug zijn. Want dan brengen we de 240ste. We zijn dus vandaag aan de 239ste uitzending op deze 4e september bezig. En volgende week de 240ste. We gaan iets speciaals doen, Jacqueline, voor de 250ste uitzending. Weet jij zoal een beetje wat we zouden kunnen doen, denk je?
1: Ik heb al een paar ideetjes.
0: Heb jij al een paar ideetjes wat we kunnen doen? De luisteraars thuis kunnen natuurlijk ook suggesties geven. Ze kunnen altijd berichtjes sturen of via een chat op onze Facebookpagina. Wat zou jij doen tijdens de 250ste uitzending? Laat het ons gerust weten. Jacqueline neemt alle berichtjes door en iedereen krijgt zeker een vast antwoord. Dus mensen die thuis graag een suggestie willen naar voren brengen voor onze uitzending, de 250ste uitzending, maar er is nog 11 weken te gaan, lieve mensen. Dus het is nog niet onmiddellijk voor direct. Maar ik zou zeggen, denk er toch al eens aan en stuur het ons door. Intussen hebben we ook nog graag dat iedereen zich lid maakt van onze gratis hitridersgroep. Dat we de 900ste lid, met andere woorden, kunnen een speciale verrassing aanbieden. En Jacqueline heeft ook al iets in petto, heeft ze tegen mij gezegd. Dus wie dus nu gratis lid wordt en de 900ste, die gaat door ons natuurlijk gecontacteerd worden. En daar krijgt, of die krijgt iets speciaals. Zo, Jacqueline, dat was het. Voor vandaag?
1: Ja, zeker.
0: Oh. Oh. Kijk eens aan. Dankjewel. Tot volgende week vrijdag.
1: Ja,
0: kom je dan
1: tot
0: weer?
1: Tot volgende week vrijdag.
0: Oké. Okay. Fijne weekend, Jacqueline.
1: Dag.
0: Hier is Huey Lewis en The Hughes. Meneer wil iets speciaals. I want a new drug, zegt hij.

0: Oud is toch zo'n lief mens, die Jacqueline. Elke week komt ze langs in de studio. Je brengt betere hapjes en drankjes. Terwijl wij hier programma maken voor jullie. Dus dat zien jullie thuis allemaal niet, wat zij hier allemaal doet. Intussen ruimt zij de boel hier een beetje op. En dan komt ze ook nog aan bod met de rubriek Wat eten we vandaag?
1: De rubriek is Jos van den Bos.
0: Nog geen leven keren we terug op het overlijden van Dolly Parton, weet je nog wel. Ja. 80 jaar jong werd Dolly Parton.

Wat een geweldige dame. Dolly Parton, zei... Laat een fortuin achter van $450 miljoen. En dat zal geschonken worden.

voorstellen dat jullie nu ook in de mood zijn voor te dansen. Ik heb jullie waarschijnlijk al op goed been gezet. Dat deden we samen met deze van de Nolans en I'm in the mood for dancing. Zo, dat was er weer eens een keertje, deze 239ste uitzending van Hit Riders op vrijdag. We bedanken jullie voor het luisteren, we maken graag afspraak volgende week vrijdag. Dan zijn we er weer om 5 uur precies. Nog veel pret met de rest van de collega's hier op jouw Hit Radiostation. En ook bedankt vanwege Jacqueline om te luisteren. Vergeet het niet, dus massaal lid te worden op onze Facebookpagina Hit Riders. En de 900ste die mag zich alvast verwachten aan een verrassing. Ja, wij gaan eruit. U gaat er waarschijnlijk nog niet in. Maar wij gaan een grapje eten en maken graag afspraak voor volgende week. Bedankt voor het luisteren. Groetjes nog. Fijne weekend. En maak er het beste van. Tot dan. Dag.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De gemeente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Overasselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Overasselt en Nederasselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. De burgemeester Joeri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. JA21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.
2: It's the number one show. Top of the charts in Holland, the UK and the United States.
3: Wonderful.
4: This show is not made by computers, but all music is handpicked by humans.
2: Only the best of the best.
5: But I'm digging it. It's great.
4: It's the number one show.

Bad to Me is in feite een Beatle-nummer dat de Beatles zelf nooit als volwaardige studioversie opnamen. John Lennon schreef het speciaal voor Billy J. Kramer, maar de plaat werd gemaakt door een opvallend Beatle-achtig team. George Martin achter de knoppen en Paul McCartney als aanwezig in de studio. De auteursvermelding luidt Lennon en McCartney, maar John Lennon noemde het in 1980 een nummer dat hij schreef. Hij componeerde het tijdens een vakantie met Beatle-manager Brian Epstein in Spanje in april 1963. Lennon vertelde later dat het een commissioned song was, bewust geschreven als materiaal voor Epstein prodigy Billy J. Kramer. De single kreeg nog een Lennon en McCartney song als keerzijde, I Call Your Name. Daardoor bestond deze plaat volledig uit Beatle-composities die toen juist niet door de Beatles zelf waren uitgebracht. De Beatles namen overigens I Call Your Name later wel op en Bad to Me bleven ze beperken tot Lennon's demo. Een mooi 60-jarig begin van de Number One Show, het programma dat een uur lang louter aandacht heeft voor nummer 1 hits. En fijn dat je luistert. Nu springen we naar vorig jaar toen Calvin Harris deze hit had.

0: Baltimore zag je Jimmy McShane in een luipaardvel Tarzan uithangen, maar de studiostem van Tarzan Boy kwam volgens de opname credits van producer Maurizio Bassi zelf, de man die ook het nummer schreef en produceerde. Tarzan Boy is vooral een zorgvuldig geconstrueerd Italiaans studioproject met een Ierse showman als gezicht. Baltimora was geen traditionele band. Het project draaide muzikaal om de Milanese producer, componist en toetsenist Maurizio Bassi. Jimmy McShane uit Derry in North Ireland was de opvallende frontman voor clips en tv-optredens, dansend en playbackend in zijn Tarzan-outfit. Maar de tekst is medegeschreven door de Amerikaanse Namie Hackett. Hij schreef de woorden terwijl Bassi de compositie leverde. En dat verklaart mede waarom deze uitgesproken Italiaanse Italo-disco-productie volledig Engelstalig klinkt.
1: The number one show. De jaren vliegen voorbij. 1985.

En Gerald Ford, maar wordt daarbij tegengehouden door een agent van de Secret Service. Vanwege haar misdaad bracht Vroma 34 jaar in de gevangenis door. En ze werd op 14 augustus 2009 vrijgelaten, 2 jaar en 7 maanden na het natuurlijk overlijden van Gerald Ford. Rembrandts schilderij De Nachtwacht is in het Rijksmuseum in Amsterdam een tiental keren met een mes bekrast. Het werk werd met een broodmes aangevallen door de werkloze leraar Wilhelmus de Rijk. Dat resulteerde in verschillende grote zigzaggende sneden van maximaal 30 centimeter lang. De Rijk, die aan een psychische aandoening leed, beweerde dat hij het voor de Heer had gedaan. De schilderij werd na 4 jaar met succes gerestaureerd, maar van dichtbij zijn nog steeds sporen van de schade zichtbaar. De Rijk pleegde in april 1976 zelfmoord, nog voordat hij in staat van beschuldiging kon worden gesteld. En dit was het nieuws van september 1975. Nu naar een hit uit uw maand.

0: En dan nu een hele andere nummer 1. Eentje die niks met muziek te maken heeft.
1: Ze zeggen altijd dat je voorzichtig moet zijn met je telefoon niet laten vallen, goed in je zak zou houden en zeker niet laten liggen. Maar wat als je hem eerst 30 kilometer omhoog stuurt? Dat is precies wat het bedrijf Rhino Shield deed. Op 24 juni van dit jaar werd voor de eerste keer een mobiele telefoon vanuit de ruimte gedropt. Een legitiem record, want het toestel hing 30,607 meter hoog in de lucht. Ter vergelijking, normale vliegtuigen vliegen op 9 kilometer hoogte en dit was dus 30 kilometer hoogte. De Mount Everest is 8,8 kilometer hoog. Deze telefoon vloog dus meer dan 3 keer zo hoog. En het gekke is, na de val bleef het toestel helemaal intact. De telefoon zat in een RX-hoesje. Het ontwerp is geïnspireerd op airbags in auto's. Het toestel werd in het Zweedse Kiruna gedropt in onbewoond gebied. Zoeken naar een telefoon in een wildernis van 5600 vierkante kilometer duurt meer dan 5 uur. Het team zei zelf, als zoeken naar een naald in een hooiberg, maar ze vonden hem en alles werkte nog.

Amerikaanse media besteden aandacht aan een groeiende categorie kantoorsoftware. AI-apps die vergaderingen en werkgesprekken automatisch opnemen en samenvatten, vaak zonder dat de gesprekspartners dit direct merken en ervan in kennis zijn gesteld. Een veelgenoemd voorbeeld is Granola, een notulen-app die inmiddels bij tal van Amerikaanse techbedrijven in gebruik is. Granola werkt zonder meetingbot. De app luistert mee via de computeraudio tijdens gesprekken in Zoom, Google Meet, Teams of andere videobelsoftware en zet dit om in gestructureerde notities. Het gratis basic abonnement biedt een onbeperkt aantal notities, maar toont alleen gesprekken van de afgelopen 30 dagen. Meer informatie is te vinden op Granola.

Mr. Veen ontstond niet vanuit een zorgvuldig uitgedacht marketingconcept, maar uit een gekrenkte ijdelheid in een café in Darmstadt. Plus een cassettebandje dat songwriter Noisy Catsman thuis had laten liggen. Het is daarmee bijna letterlijk een Eurodance nummer over iemand die net iets te overtuigd van zichzelf overkomt. Catsman zat in een café in Darmstadt toen een bekende muzikant hem aan een vrouw voorstelde en zij reageerde volgens Catsman nogal laconiek. Hij zag er volgens haar helemaal niet uit als een muzikant. Catsman voelde zich geraakt in zijn trots en zei dat zij hem maar eens moest bellen omdat ze verliefd zou worden op zijn stem. En werkte die arrogante reactie uit tot de tekst van Mr. Veen. En in diezelfde periode had producer muzikant Steven Lewis Catsman een cassette met een melodie afgegeven. Catsman had die aanvankelijk terzijde gelegd. Na het café-incident hoorde hij daar precies de muziek die bij zijn nieuwe tekstidee paste. Tot zover weer een stukje muziekgeschiedenis. Dit was de Number One Show, nummer 287. Een uur lang met alleen maar nummer 1 hits. Dankjewel voor het luisteren.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De gemeente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Joeri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Your radio is on.
3: Is everybody ready?

Luisteraars, een bijzonder goedenavond en welkom bij een nieuwe Country Corner. En Aaron Tippin begon met een prachtig nummer in deze Country Corner voor vandaag. En hij heeft het over dat er niks mis is met de radio. Nou, dat is er zeker niet. There ain't nothing wrong on the radio. U gaat weer luisteren naar 2 uur lang country en western muziek. Betekent dat we zometeen de country gospelplaat voor vandaag gaan draaien. Instrumentale aflosser hebben. En natuurlijk een hele mooie drie van. Ik weet zeker dat er een aantal luisteraars zijn die zeggen van heerlijk dat dat groepje in de drie van zit. Maar dat zometeen halverwege het eerste uur. In de tweede uur natuurlijk weer de drie van 5 keer achter elkaar of zo. Maar dan weer met een letter. En we gaan naar de letter J. Nou, daar zijn er vele van hoor, met de letter J. Dat was een makkie. We gaan weer genieten in deze Country Corner. 2 uur lang dus, voor u op de radio. En we gaan zo meteen starten met de Country Gospelplaat voor vandaag. Een man die bekend werd door zijn treinliedjes. Had het over trains, over whistles en al die dingen die daarbij horen. Maar ook heeft hij een Country Gospelplaat opgenomen. Een cd weliswaar. En dan heb ik het over niemand meer dan Boxcar Willie. How beautiful heaven must be.

Je hoort ze regelmatig hier in de Country Corner. Emily Ann Roberts en Whole Lotta Little. Daarvoor een oudje van de Major Dundee Band. Toen nog met Ben erachter. En Sweet Jenny's House. En als je het dan over dames hebt in Amerika die nu op het ogenblik aan de weg timmeren wat betreft country en western muziek. Deze dame, die is aan het opkomen. En dan heb ik het over Ella Langley. Je hoort haar hier al regelmatig op de stations voorbij komen. Dus ook bij de Country Corner. Choosing Texas. Een van de grote sterren op het ogenblik in Amerika. Ellen Langley.

samen met Ellen Langley. Geboren in Hope Hull, in Tenet, ten zuidwesten van Montgomery. Hoofdstad van de staat Alabama, daar is zij zich geboren. En in 2017 schreef ze haar eerste nummer. En twee jaar later vertrok ze dan maar naar Nashville om een muziekcarrière op te bouwen. En nu ook over de grote zee gekomen richting ons. Ellen Langley kwam voor mij met Choosing Texas. Nou, dan maar even hier wat dichter bij huis zoeken. Doen we samen met Waylon.

0: I don't care. 5 o'clock somewhere. It's 5 o'clock somewhere. Alan Jackson en Jammy Babbitt tekenen voor dit nummer. Daarvoor onze eigen Waylon met I Need a Night Off. Afkomstig van het album Jumper uit 2025.
1: I've been to Margaritaville a few times.
2: Alright, well that's good.
1: Stumble all the way back.
2: Okay.
0: En dit zijn natuurlijk Alan Jackson en Jammy Babbitt live. En it's 5 o'clock somewhere.
2: Well, it's 5 o'clock. Let's go somewhere.
1: I'm ready. Crank it up.
2: Let's get out of here.
0: We gaan door met een nieuwe man aan het front, Jamie Johnson. Zingt een nummer van George Strait. Het heet The Eagle.

Heerlijke muziek van Buck Owens. Dit keer zonder Dwight Yoakam. And the Streets of Bakersfield. How many of you that sit and judge me ever walk the streets of Bakersfield? En dat was hem natuurlijk helemaal. We gaan naar de instrumentale aflosser toe. We zijn er aan toe. We zijn zo wegen halverwege het eerste uur. Dat betekent dat we naar de Nederlandse formatie de Tumbleweeds gaan. Ook zij zijn bekend van instrumentale nummers. Niet alleen van Somewhere Between. Hier is Close Up Steel. Hoppakee, daar gaan we dan. Yo!

vandaag. Afkomstig van de formatie van Somewhere Between, oftewel de Tumbleweeds uit Nederland. En Close Up Steel heette dat nummer. En ik kondigde het programma een half uurtje geleden aan. En toen zei ik van, nou, als we toe zijn aan de drie van, zullen er vast wat luisteraars zijn die dat heerlijk...

gewoon er niet om er dan toch weer iets anders aan te doen dan u gewend bent. Want als je zo'n band die ik hier voor me heb staan in de drie van heb gestopt. Die hebben zoveel, ontzettend zoveel albums uitgebracht. En zoveel liedjes opgenomen. Dan is het misschien ook wel eens leuk om liedjes te draaien die we eigenlijk niet zo vaak draaien. Nee, die je niet zo vaak op de radio hoort. En dan denk je bij jezelf als je er straks naar luistert. Ja, die is ook leuk. Ja, die klinkt ook mooi. Dat. Dus we hebben een bekende band opgezocht. Met liedjes die we niet zo vaak draaien. Dus ja, misschien leuk. Tenminste, wat onbekendere muziek van deze vier heren. Want we gaan naar een gebroeders toe. Oftewel, brothers. En dan staat er nog wat tussen. Die brothers die traden vooral op in de kerk. Hebben in het verleden ook heel veel gospelalbums uitgebracht. Weliswaar natuurlijk country gospelalbums. En dan heb ik het over niemand minder dan de Statler Brothers. Maar we gaan wat nieuwere muziek van die Statler Brothers aan u laten horen. Weliswaar uit 1991. We gaan luisteren naar de Statler Brothers. Hier is Dynamite, They Still Times and I Pay No More Attention to You. Hier zijn vandaag in de drie van. En ik weet zeker dat er een aantal luisteraars zijn van... Ha, heerlijk Fred, de Statler Brothers, juist, hier zijn ze. MUZIEK

0: En ik hoop dat u er thuis van genoten heeft van nummers die we niet zo vaak draaien. If the pain bore attention to you, there's still times and dynamite.
1: Wish I paid more attention to you.
0: We hadden net al in de show Emily Ann Roberts. En we gaan het voor haar nog een keertje dunnetjes overdoen, want ze gaat het volgende nummer samen zingen met Alex Miller. More country than that.
2: You know, folks say I'm the countryest person they know.
3: Oh, really? Honey, those folks are wrong.
2: Well, I can stack bales of hay.

Terug in de tijd met Porter Wagoner en de Uncle Pen. En zo kunnen we van de country corner, van het ene naar het andere uiterste gaan. Van nieuw naar oud en weer terug. En dat gaan we bij deze ook doen, want er kwam nog een aardige dame voorbij. Ze heet Casey Brunner. En dit is de moderne country uit Amerika op het ogenblik. Girls Are Gonna Out. Pas uitgekomen en nu al in de country corner. Luister mee naar Casey Brunner.

Dit was dan weer de Country Corner, tenminste wat betreft het eerste uur. Nee, we gaan nog niet helemaal afscheid nemen. Nee, we gaan nog een uurtje door. Straks een artiest of vijf achter elkaar. Maar van elke artiest draaien we dan ook drie nummers. En daaraan gekoppeld de letter J van Jan. Dus we gaan even naar de onderbreking. Betekent dat wij van 1 naar 2 gaan. Oftewel van A naar B. En dan komen we terug met deel 2 van de Country Corner. Tot zo!

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En Te Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Joeri Minces was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio aan.

Luisteraars, welkom bij deel 2 van de Country Corner. En zoals u dat inmiddels van de Country Corner gewend bent, gaan we weer 3 nummers van 1 en dezelfde artiest draaien. Alleen, we hebben er een letter aan verbonden voor vandaag. En dat is de letter J van Jan. Een leuke bijkomstigheid is dat we alle artiesten die zo meteen voorbij gaan komen, de J de voornaam is. Dus in de voornaam de letter J. En maar liefst 5 artiesten in dit tweede uur van de Country Corner. En soms ben je aan het zoeken met je letter om een uur lang in ieder geval wat artiesten bij elkaar te sprokkelen. En de ene keer gaat dat makkelijk. En de andere keer, ja, dan is het zweet op het voorhoofd. Maar deze was een makkelijke, de letter J. Ik hoop dat u weer met volle teugen gaat genieten van dit tweede uur van de Country Corner van vandaag. En als ik de artiesten zo zie in onze lijst, dan gaat dat zeker lukken. En mocht u bij willen blijven wat betreft de Country Corner, wat we allemaal aan het uitspoken zijn, kijk dan eens op de Facebookpagina van Fred's Country Corner. We gaan zometeen starten met de eerste 3. Ik zei het al, in de naam de letter J, oftewel het begint met de letter J. En waar kun je dan beter mee beginnen met John Denver? Tuurlijk. Natuurlijk die grote hits van deze man opgezocht. We gaan zo meteen luisteren naar Natuurlijk. En dan beginnen we mee met Take Me Home Country Roads. Daarna Thank God I'm a Country Boy. En we eindigen met het prachtige nummer Leaving on a Jet Plane. Dus mocht u nog op vakantie gaan. En misschien wel met het vliegtuig. Maar goed, we gaan starten met deel 2 van de Country Corner. Hier is hij, John.

Wat is dit toch heerlijke muziek, hè, van deze man. Kun je zo heerlijk bij wegdromen. Leaving on a jet plane. Daarvoor Thank God I'm a Country Boy. And Take Me Home, Country Roads. Dat allemaal hier in de Country Corner. Vanuit studio nummer 38. En u zult waarschijnlijk wel denken van, wanneer zou die komen? Want Fred, je had het over de voornaam J. Nou, dan hebben we het natuurlijk over Johnny Cash. Tuurlijk komt hij voorbij. En nu gelijk maar even.

0: close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine.
1: Wederom drie nummers achter elkaar hier in de Country Corner. En dat deden we samen met niemand minder dan de grootheid zelf. Johnny Cash en I Walk the Line. The Folsom Prison Blues en The Ring of Fire. Dit is de Country Corner voor u. En wij hebben nog meer mooie countrymuziek voor u. Maar dan gaan we het op de moderne tour doen. Want we gaan naar een man toe die op het ogenblik, ja, behoorlijk aan de weg timmert. Hij heet Johnny Pardee en we gaan naar hem luisteren. Heartache Medication, Happens All The Time and Love You From Here. John Pardee, hier in de Country Corner. De nieuwe countrymuziek, ja, die laten we natuurlijk ook horen.

John Parody. Heartache, medication, happens all the time. En als laatste, love you from here. Dit is de Country Corner vanuit Emmeloord naar Oostpolder. En we zijn er elke week voor u. En ik hoop dat u ook ervan geniet van de tweede uur van de Country Corner. De letter J in de aanbieding. En wij gaan door zometeen met Jason Aldean. Ook zijn voornaam begint met de letter J. De volgende drie nummers gaan we beluisteren. You Make It Easy, Seas Country. En een nummer voor alle boeren onder ons die een John Deere op het erf hebben staan. Want dit nummer dat gaat over een Big Green Tractor. Zou het een John Deere zijn? Denk het wel.

0: Die nummers. En natuurlijk over zijn John Deere, zijn Big Green Tractor. Daarvoor Seas Country. And You Make It Easy.
1: On my big green tractor.
0: Dat bedoel ik. Mijn Big Green Tractor. En ze rijden hier genoeg in de Noordoostpolder. Die Big Green Tractors. We gaan naar een man toe die op gospelgebied heel erg hoog staat. En in de countrygebied ook heel erg hoog staat. Want de nummers die hij maakt, die kun je eigenlijk twee kanten op denken, zeg maar. Twee kanten op. Je kan richting de gospel denken van, hey, dat gaat daar en daar over. Maar je kan ook denken van, hey, het is een prachtig countrynummer. Luister mee naar Josh Turner, ook weer een J in de voornaam.

Dit was dan weer de Country Corner voor vandaag. Als laatste natuurlijk niemand minder dan Josh Turner. The Firecracker, The Long Black Train and Your Man. Dan bedank ik u voor het luisteren. Fijn dat u bij ons was. En mocht u vragen hebben richting de Country Corner, dan verwijs ik u naar onze Facebookpagina. En zet daar gewoon een berichtje in, dan komt dat helemaal voor elkaar. Gewoon even via de messenger. Fred's Country Corner. Dan wens ik u een fijne avond. En misschien spreken we elkaar wel weer volgende week. Tot dan. Hoi.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilization for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En Te Heum organiseerde vanmiddag rond 4:00 een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Overasselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Overasselt en Nederasselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Juri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jet in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth Kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Boven land waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West-Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

staat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn heen.